0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de Parlementaire Raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt."
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.

0: halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
1: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door twee cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
0: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
1: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt, namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
0: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.